Lola, good. Lola, te hebben gedoen als het derde semaan. Nog lang wat uit met in Lota. Ulla me laak April, met July 21. Uwe nog wat die jonge lissena baby. Jamie, kan je op die logo. Hier laak na me twee neko en alen naar op de opje wat treed. Naki twee nalu en alen naar op hem met de taven alu in de kwim me te opje de aarde warme. Na me twee nalu en laak hangers na me te maan. Ik ga doen in na pi de laak goed. Na me twee nalu en laula en nog zo zie je. In de jonge te in de kolet. Ulla kuter beslinaar te lemalo. Tema tamane kalunni kau papigela alam matatakwa. Naki twin nal tickets my read ICC kunnur katima yakto tweet. Ata na te kau manakati lukutavan in 1983 me katima nakati lukit. Kau mati yok katima ila to sabbing in yakil lutiko to hamala people lia yut 7:30 pat dan karisa lotok inutitut amalokal lunati ton yakil lunati.